Also heute kun je de beste haken. Maar zo lingen. Maar heb ik een makker mee gevingen in mijn kingen. En vijf mij gelijk op Steven.